standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

own hero. Would you dance if I asked you to dance?

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden... en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden... en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

0: Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: Ja, de jaren 80 voor Aldi Barge. De man van Who's Johnny? Ja, deze was ook leuk. The Rhythm of the Night. Vrienden en vriendinnen. Alweer halverwege de week.
1: Ja.

Time flies when you're having fun once in a while. De nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had. En Ruben Hillen. De winnaar van The Voice. 20 seconds. Ja, de woensdag 19 augustus. De Nederlandse industriebedrijven hebben in het tweede kwartaal van 2026 in totaal 8,4% meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt op basis van de nieuwe kwartaalcijfers. Het is de grootste omzetstijging sinds het vierde kwartaal van 2022. En met name de bedrijven in de raffinaderijen en de chemische industrie, die hebben dit bereikt.

0: verslavingsmiddelen. Nicotinezakjes. Die worden namelijk steeds belangrijker voor de tabaksbedrijven die minder afhankelijk willen zijn van sigaretten. De zakjes die zijn winstgevend en groeien sneller in populariteit dan vapes. Ja, daar komen natuurlijk ook weer strengere regels op. En die kunnen dan de verdere groei weer gaan remmen. Nicotinezakjes zijn kleine zakjes met nicotine die je onder je bovenlip stopt. Er komt geen rook of damp aan te pas. De nicotine die wordt dan via het mondslijmvlies opgenomen. Producten als Zin en Velo die worden steeds populairder. En leveren tabaksbedrijven bovendien opvallend veel geld op. Ja, dat klinkt misschien een beetje hetzelfde als het populaire Zweedse snus. Maar er is een belangrijk verschil. Snus bevat tabak, terwijl de nicotinezakjes juist geen tabak bevatten. En de British American Tobacco verwacht dat de wereldwijde omzet uit nicotinezakjes gaat stijgen van 4,7 miljard euro in 2025 tot ruim 13 miljard in 2030. En daarmee zouden de zakjes de vapes voorbij gaan streven. Nou, we zijn benieuwd waar ze allemaal mee komen. Ja, ga lekker genieten van de muziek van BNT. Goedemorgen.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Jaren 90 voor de Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Daarvoor Tiësto met Carol G en Don't Be So Shy. En In Excess hadden wij voor je met Original Sin. Update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid op de A2 tussen Maastricht en Echt. Bij 236.1 moet je even opletten. Volgens mij is dat ter hoogte van Maastricht, Aachen Airport. Dan de A58 tussen Tilburg en Breda bij 50.1. De A16 Dordrecht-Breda bij 58.9. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A17 heb ik voor je bij Roosendaal. Daar staan ze bij 6.7 tussen Roosendaal en Moerdijk. En dan als laatste de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. Duitsland gaat de grenscontroles met 6 maanden verlengen en een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: toch alweer 16 jaar geleden, deze van John Mayer.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Craig David en de nieuwe van Teddy Swims.

Ja, de man die verdacht wordt van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia, die is op vrije voeten gesteld. Dat heeft de rechtbank van Den Haag gisteren bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie die eiste afgelopen maandag nog TBS met dwangverpleging. Maar de rechtbank die heeft gisteren besloten het voorarrest van de verdachte op te heffen. Ja, volgens de rechtbank zijn er op dit moment geen redenen om hem langer vast te houden. Dus, ja. En de 2 weken heeft de man al in voorarrest uitgezeten, dus hij kon naar huis. Dan, mensen, je gelooft het niet, maar alle afleveringen van de kinderserie De Fabeltjeskrant, die zijn met verbeterde beeld- en geluidskwaliteit opnieuw beschikbaar gemaakt via YouTube. De eerste 10 afleveringen zijn vanaf vandaag te zien. De Fabeltjeskrant die werd tussen 1968 en 1989 op de publieke omroep uitgezonden. Ja, we blijven een beetje terug in de tijd, want Marilyn Monroe die krijgt vanwege haar 100ste geboortejaar een eigen Barbie-pop. De nieuwe pop van de speelgoedmaker Mattel die is vanaf gisteren verkrijgbaar. Dat heeft Variety Magazine bekendgemaakt. En dan Madonna is met 11 nominaties de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards. Dat heeft MTV gisteren bekendgemaakt. Taylor Swift die volgt met 9 nominaties. En Kanye West die maakte gisteren bekend dat hij dit najaar 2 concerten gaat geven in Rusland.

de 90s, zeg het maar. Lekker meeswingen in je auto onderweg naar je werk. Met Bizarre Inc. I'm gonna get you. Daarvoor Miles Smith nog een keertje met Nice to meet you. En voor Martijn, Mike Oldfield. En Maggie Riley, Moonlight Shadow. Ja, verzekeraar Univé, die waarschuwt trouwens dat je moet opletten met het aanschaffen van een Chinese auto. Ja, er zijn tegenwoordig nieuwe Chinese merken op de automarkt. En de verzekeraar Univé die trekt aan de bel na een analyse van de herstelvoorzieningen rondom deze nieuwe merken. De waarschuwing is helder. Het gebrek aan een volwassen dealer- en onderdelennetwerk leidt tot extreem lange wachttijden. En dus kun je heel lang niet rijden in je eigen auto en heb je torenhoge schadelasten. En het grote probleem zit natuurlijk niet in het herstellen van het blikwerk zelf, maar in de logistieke keten achter de nieuwe merken, waar gevestigde merken binnen 24 tot 48 uur bijvoorbeeld een vervangende bumper hebben klaar liggen, of een koplamp of een buitenspiegel. Bij de Chinese automerken lijkt dat in de praktijk natuurlijk niet het geval. En moeten die onderdelen heel vaak van verre magazijnen komen. En dat is natuurlijk een hele dure kwestie. En dat een hele lange wachttijd. Dus hou er rekening mee, mocht je in een Chinese auto rijden op dit moment. Pas even heel goed op.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabo.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je voelt je toch.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 5 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amerikaanse drummer Frank Bird van ZZ Top. Hij is gisteren op 77-jarige leeftijd overleden, dus vandaar deze even. Gimme All Your Loving. Deze Frank Bird, die was trouwens al langere tijd ziek. Hij overleed in het bijzijn van familie in een hospice op een range in Richmond, in de Amerikaanse staat Texas. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Eerder deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheidsproblemen van deze Frank Bird. Ja, die gasten hebben hele mooie muziek gemaakt, hè? In de jaren 80. Vrienden, wij zeggen welkom.

Train and Drive-By. De nieuwe van Django Wagner. Bachata Bailando. En Jonas Blue doet het goed in de hitparade. Met The Edge of Desire. Ja, de woensdag 19-8 op de kalender. 29 Amerikaanse staten zijn in de rechtbank in het Californische Oakland begonnen met het uiteenzetten van hun zaak tegen Meta. Ze hebben namelijk het grote technologiebedrijf van onder andere Facebook aangeklaagd, omdat Facebook en Instagram zo zouden zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van de jonge gebruikers schaden. We zijn benieuwd. En dan de Harvard University. Die heeft een miljoenen schikking getroffen in een rechtszaak rond de verkoop van de menselijke lichaamsdelen op de zwarte markt. Nabestaanden stelden de lichamen van hun dierbaren ter beschikking aan de Amerikaanse topuniversiteit voor wetenschappelijk onderzoek. Harvard betaalt in totaal $53 miljoen aan de nabestaanden. De schikking die werd afgelopen maandag bekendgemaakt in de rechtbank in Boston en maakt een einde aan de rechtszaak tegen de school. Ja, verschrikkelijk, hè? Stel je lichaam ter beschikking, gaan zij het verhandelen. En dan het aantal date-evenementen in Nederland neemt sinds de coronapandemie toe. Dat blijkt uit een rondgang bij onze vrienden van Nu. Ja, mensen zijn namelijk klaar met online dating. Bedrijven die de date-events voor singles organiseren, die zien niet alleen een toename in het aantal evenementen, maar ook in het aantal bezoekers per keer. En deze organisaties lijken in het gat te springen van de afnemende interesse in de dating-apps.

Prachtige plaat uit de 80s, Alive and Kicking. Ja, we zijn zeker alive and kicking. Hè? Ja, we kregen een berichtje binnen van Ludo van Zijl. Hey, goedemorgen, Erik. Zou graag een plaatje willen aanvragen voor mijn vriendje Margiele Wicht. Groetjes van Ludo van Zijl. Nou, beste Ludo, we hebben gekozen...

0: Ja, Ludo van Zijl die vroeg hem aan voor zijn vriendje Margiele Wirt. Ja, we hebben even een update voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid in Kadir en Keer op de N278 bij 6.4. De A76 tussen Geleen en Heerlen moet je even opletten bij 17.2. De A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.1. Ik heb van Emmanuel begrepen dat het bij het tankstation van de Shell is bij Swentibolt. Dan de A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. De A27 Gorinchem-Breda bij 35.5. En de laatste de A58 tussen Goes en Vlissingen. Dat wordt gecontroleerd bij 160.6.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dua Lipa, Be The One.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Mark Anthony nog daarvoor met You Sang To Me. En de nieuwe van Alex Warren. Ja, nieuws uit de showbiz. Charles Spencer, die gaat een boek uitbrengen over het leven van zijn zus Diana. Het boek is geschreven vanuit zijn perspectief als broer van de Britse prinses en verschijnt op 22 september. En de actrice Valida Law, die is op 94-jarige leeftijd overleden. Ze speelde gedurende een carrière van bijna 8 decennia in films, televisieseries en toneelstukken. En ook speelde ze meerdere keren samen met haar dochters, de actrices Emma en Sophie Thompson. Ja, met 94 jaar heb je het goed gedaan, hè?

En dan Zara Larsson, die gaat maatregelen nemen om voor haar volgende tournee goedkopere ticketprijzen te regelen. Dat heeft de Zweedse zangeres verteld in een video op TikTok. Ja, Zara Larsson kreeg namelijk kritiek op de hele hoge ticketprijzen van haar Midnight Sun Tour concert in Bangkok. En Zara Larsson benoemt daarnaast wel trouwens dat de kosten van het toeren enorm zijn gestegen. Ik wil niet dat mijn tickets te duur zijn. En ik ga zeker kijken wat ik daaraan kan doen.

Liedzangeres Christel Verbeke. Die is binnenkort te zien in het nieuwe televisieprogramma Christel, waarin ze spreekt met moedige vrouwen. Dat heeft de Belgische presentatrice gisteren zelf bekendgemaakt op Instagram. En de serie is vanaf woensdag 2 september te zien bij de collega's in België van de VRT1. Olivia Colman die heeft zich aangesloten bij de hitserie Only Murders in the Building. Dat werd ook gisteren bekendgemaakt via het Instagram-account van de serie. De opnames van het 6e seizoen zijn inmiddels begonnen. En dan het laatste nieuwtje uit de showbiz voor deze woensdag. De Britse zangeres Ellie Goulding die heeft haar voormalige managers aangeklaagd vanwege belangenverstrengeling. Het bedrijf waar de managers Ben Mawson en Ed Milliot onder vielen zou namelijk grotendeels eigendom zijn geweest van Live Nation. En dat is het moederbedrijf van onder andere Ticketmaster. En Ellie Goulding die zou dat schijnbaar niet hebben geweten.

Harry Styles, As It Was. Daarvoor David Bowie, Let's Dance. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze woensdag. Vandaag 19 augustus. Lee Ann Womack, Amerikaanse countryzangeres, die wordt vandaag 60 jaar. Amerikaanse acteur van Full House, dat is John Stamos. Hij wordt vandaag 63. Nederlandse pianist Cor Bakker. Bekend van de programma's samen met Paul de Leeuw. Hij wordt vandaag 65 jaar. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, die een relatie zou hebben gehad met Monica Lewinsky. De beste man, die wordt vandaag 80 jaar. Engelse zanger van Deep Purple, dat is Ian Gillan. Hij wordt vandaag 81 jaar. Dave Morgan, de Engelse muzikant van de Electric Light Orchestra. Die wordt vandaag 84 jaar. En vandaag is ook jarig Joey Tempest, de Zweedse zanger van Europe. Hij wordt vandaag 63. En vandaag is ook jarig. Ja, gisteren draaiden we ook al Queen, hè? John Deacon, de Engelse bassist van Queen. Hij wordt vandaag 75 jaar.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over ANN-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Jaren 80 voor Lionel Richie. Ja. Je hoorde hem nog een keertje met zijn Dancing on the Ceiling. Vrienden, wij zeggen welkom voor de woensdag. Blijf erbij, zo meteen onderweg. Rutger van Barneveld. En uit de film Flashdance hoor je Irene Cara.

daarvoor Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. Ja. Geef mij toch maar het weer van vorige week. En Ed Sheeran deed samen Martin Garrix. Repeat. Ja, komend weekend staat de Grand Prix van Nederland op de kalender. Als we kijken naar het weer, dan ligt er misschien wat spektakel op de loer vanwege de verwachte regen. En daarmee zou het zomaar een interessant race

vegan kunnen gaan worden. Ik zag ook voorbij komen dat Red Bull heeft schijnbaar een nieuw contract klaar voor Max Verstappen. En Viaplay die zit, die gaat ook goed uitpakken dit weekend. En alle sessies van zowel de Formule 1, de Formule 1 Academy, als de Porsche Supercup, die zijn live te volgen via Viaplay. Bovendien zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen.

Een artsen in Sri Lanka die hebben een steen van 3,1 kilo... uit de blaas van een man verwijderd. Het is voor zover bekend de grootste blaassteen... die ooit bij een mens is verwijderd. De ingreep die vond vorige week plaats in een ziekenhuis... bij een 55-jarige patiënt. De man die was opgenomen na een beroerte, ja... Als je een steen van 3,1 kilo in je blaas hebt...

Ja, dan een 91-jarige automobilist. Die is afgelopen maandag tegen een politieauto gebotst in de Duitse stad Görlitz. Toen ze daarna probeerden weg te rijden, botsten ze weer tegen een andere auto en opnieuw tegen de politiewagen. Ja, een agent die wist er uiteindelijk te stoppen door de autosleutel uit het

en toen het voertuig eenmaal stil stond, lieten de agenten de 91-jarige vrouw verschillende rijvaardigheidstesten doen. Ondanks de eerdere botsingen voerde ze die vlekkeloos uit. En toch namen de agenten vanwege de botsingen haar rijbewijs in beslag. Ja, de schade wordt geschat aan 35.000 euro.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Mariah Carey out the 90s. Emotions. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op de Rijksweg in Kadierenkeren. Dat is de N278 bij 6.0. Dan de A2 tussen Maastricht en Echt wordt er gecontroleerd bij 236.3. De N640 Hoeve bij 9.6. De A27 Gorinchem-Breda bij 33.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. Dan de A27 tussen Utrecht en Hilversum bij 84.8. En de laatste op de A58 in beide richtingen moet je even opletten tussen Vlissingen en Goes bij 159.8.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Roosteren en knooppunt Het Vonderen is de rechterrijstrook dicht en je doet er 5 minuten langer over. Dan nog de A76 richting Duitsland, want aan de Duitse grens wordt gecontroleerd en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Nico en Vince. Am I wrong? Robbie Williams, rock DJ. En de nieuwe van Bakermat. Door de natuurbranden in België is trouwens de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De hulpdiensten hebben geen gevaar gelopen. De één na grootste brand in België ooit is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. Dat heeft de VRT zojuist bekendgemaakt. En in de Amerikaanse staat Pennsylvania, er zijn 14 mensen aangeklaagd voor de grootschalige handel in cocaïne op een universiteit. Onder de verdachten zijn studenten die de drugs bij wijze van ontgroening moesten snijden en verpakken. En dan om zo bij een studentenvereniging te komen. De universiteit heeft trouwens deze studentenvereniging geschorst. Eros Ramazzotti.

0: Ja, heerlijke muziek uit de Eddie's, Eros Ramazzotti, Amacabella, Quest'Amore.
1: De favoriete top 3.
0: Ah, weer 10 uur bijna. Zometeen, Tim. Met onder andere muziek van Toontje Lager. Ja. Ik heb stiekem met je gedanst. Daarna Duncan. Gevolgd door Rosé Schippers. Vanmiddag met de BNT Middagshow. Ja, top 3. Ik heb de nieuwe voor je van Wesley Bronkhorst. Tutti Colori. Op 2 een oudje van de Bellamy Brothers. En op 1 gaan we draaien uit de 90s. Robert Miles. Ik wens je een fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Heerden.
6: Even aftellen en dan is de week straks alweer doormidden. 3,

Goedemorgen, welkom bij Radio BNT. Ik ben Tim. En je hoort dan vaak de laatste weken dat de hete zomer slecht is voor de natuur. Maar er is ook goed nieuws door die hete zomer. Namelijk goed nieuws voor wijnliefhebbers. Want door de klimaatverandering gebruiken Limburgse wijnmakers druiven die vooral in Zuid-Afrika gebruikt worden in de wijnbouw. En dat is uniek. Nou, is het er te vroeg voor of niet? Nee, eigenlijk nooit, toch? Santé, je bent bij Radio BNT met Direct en Toontje Lager. Zometeen naast Samantha Mumba. Dit is Gotta Tell You. Yeah.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Direct op Radio BNT en Soldier On. Een nummer dat heel veel mensen kracht heeft gegeven in de coronatijd. Ja, het lijkt alweer een eeuw geleden bijna. Hè? Maar het is nog maar 4 jaar geleden dat we onder andere afscheid namen van de mondkapjes en de lockdowns. Nou ja, gelukkig ziet de wereld er inmiddels een stuk leuker en positiever uit. Ja, toch? Je bent bij Radio BNT met Agnes en Toto. Zometeen naar Adam Lambert en Ghost Town.
1: Daar.

0: Het typische geval van een artiest die dan één hitje scoort en daarna hoor je er eigenlijk nooit meer iets van. Agnes uit The Zeros en haar Release Me op Radio BNT. Doen wat niemand voor mogelijk hield. De man die zo voor je klaarstaat, die flikte het. En ook David Guetta hoor je binnen nu in een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT met Mark Almond en zijn hit uit de 80's. Tears Run Rings.
1: Tim van der Weerden.
0: Iedereen in je omgeving compleet verbazen. Mark Almond die kan erover meepraten. In oktober 2004 toen kreeg Mark namelijk een verschrikkelijk motorongeluk bij St. Paul's Cathedral in Londen. Hij lag een week in coma, moest ruim een jaar revalideren om überhaupt weer te leren praten en zingen. En de artsen die dachten dan ook dat hij nooit meer op het podium zou staan. Maar hij maakte het tegendeel waar. In 2007 maakte hij een complete comeback.

Ed Sheeran bij BNT en Celestial. En daarvoor gedraaid Coldplay en Clarks. Als je nou helemaal verliefd bent, dan is het volgende nummer speciaal voor jou. Schraap je keel en zing mee met Duke. This is So In Love With You.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die baby...

0: www.carwei.nl/business.
1: Carwei ruimt op. Nu met Club Carwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Carwei, maak het mooier.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
4: Tim van der Heerden.
7: Met zo het nummer dat bij Paul uit B&B Vol Liefde hoog op zijn Spotify-lijst staat. Eerst Junior Senior.

zomerfavoriet van Paul uit B&B Vol Liefde. Hugels samen met Salto en Jamaican Bam Bam op Radio BNT. Ja, ik zag een video voorbij komen op zijn Instagram. Zat Paul samen met zijn dochters in de auto en was hij keihard aan het losgaan op dit nummer. Had ik niet achter Paul gezocht. Want in het programma is hij de rust zelf, zou je kunnen zeggen. Dat is dan toch mooi, hè, om te zien wat muziek losmaakt in mensen. Over B&B voor liefde gesproken, een track die daar wel bij past. Soul Sister, nu op BNT met The Way to Your Heart.

Charlie Puth samen met Wiz Khalifa op Radio BNT en See You Again. Misschien heb je wel een collega tegenover je zitten op dit moment waar je het al de hele zomer samen mee uit moet houden. En heb je helemaal genoeg van zijn droge humor en denk je, get a life. Nou, dan is deze zeer toepasselijk. Soul to Soul nu.

0: thing. J-Lo, Jennifer Lopez op BNT en Love Don't Cost a Thing. Bakermat en Abba hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Hey, Bakermat en Rainy en I Love Life bij BNT. Als je jong bent, dan maken je ouders altijd wel een voorstelling bij wat je later zou kunnen worden. Maar een seriemoordenaar zal niet bij veel ouders als eerste bij hun kind opkomen. En dat was wel het geval bij de artiest die je zo hoort. Na een rijtje van drie met Joan Osborne en Marshmello, na Christina Aguilera en

TNT met Joan Osborne en One of Us. Voordat ze de lieve Nickelodeon-ster Cat Valentine werd, had de dame die je nu gaat horen een nogal duistere obsessie. Ze was namelijk als klein meisje geobsedeerd door horrorfilms, Freddy Krueger en bloederige maskers. En dat resulteerde er dan in dat ze thuis continu rondliep met enge Halloween-maskers. En haar vijfde verjaardagsfeestje was niet zoals bij leeftijdsgenoten van haar in een prachtig prinsessenthema. Nee, ze had een Jaws-thema, compleet met bloed en haaien. Nou, de moeder heeft later toegegeven dat ze er oprecht bang voor was dat haar dochter in een seriemoordenaar zou veranderen op latere leeftijd. Dat is gelukkig niet het geval geweest. Je hoort er nu bij BNT, Ariana Grande.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Tim van der Weerden.
5: Dat ben ik.

Daigo, Khalid en Griffin bij BNT en Save My Love. Je hebt de woensdagmiddag weer bereikt. De week is weer lekker doormidden. En dat is extra lekker als je nu aan het werk bent. De hele zomer bikkelen terwijl al je collega's die mooie vakantiefoto's doorsturen. Ja, jaloersmakend is dat altijd, hè? Nou, positief bekijken, jij mag straks nog. Tenminste, daar ga ik dan vanuit. Met BNT aan vliegt de tijd lekker snel voorbij met de Black Eyed Peas nu. Dit is Where Is The Love.

Een liedje over mijn eerste fiets, want ja, dat was een giant. Calvin Harris en Wreck-N-Bone Man hoor je. Radio BNT met de Sugar Babes en Sam Veld naar Level 42.

0: te lang rondjes draaien, hè, want daar word je hartstikke duizelig van. De Sugar Babes en Round Round op Radio BNT. Misschien is het ook wel jouw grote droom, de Formule 1. Nou, de man die je zo hoort, die werd bij een tankstation gescout door een Formule 1-baas. En ook de Bauza en Dexys Midnight Runners komen eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hogeveen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten bloot te liggen. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

kapot te krijgen, hè, deze. De Bauza Magnetic bij BNT. Ik neem je even mee terug naar 2011. Toen had deze man net op het circuit van Spa-Francorchamps in België een optreden gegeven. En hij raakte bij een tankstation toevallig aan de praat met iemand bij een koffiemachine. Ja, die iemand, dat bleek niet zomaar iemand te zijn. Het was namelijk een hoge baas van een van de Formule 1-teams. En die baas die was zo onder de indruk van de uitstraling en de stem van deze man, dat hij hem spontaan uitnodigde om mee te komen naar de VIP-paddock, daar een optreden te geven. En alsof dat nog niet genoeg was, mocht hij ook nog een gastoptreden verzorgen op de exclusieve afterparty voor de Formule 1-coureurs van Spa-Francorchamps in België. Het gaat om deze man, Alain

Halleluja, Dr. Elben op Radio BNT en Sing Halleluja. Wil je extra snel richting een nieuw weekend? Dan zeker blijven luisteren. Duncan heeft namelijk zo tussen 1 en 4 de beste hits en classics voor je.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
12: Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh is present op je woensdagmiddag met Michael Jackson. Zometeen ook Taylor Swift ga je horen naar Goa Nest.

je van een dikke vette portie hits zo net na de lunch die je wellicht hebt verorberd? Of moet je nog gaan lunchen? Is het zo'n dag weer dat je omkomt in het werk? Hoe dan ook, dit is BNT. Het beste remedie tegen die werkdruk vandaag. We maken hem iets lichter. Je middag gaat sneller voorbij met de beste hits en classics. Dit is BNT met Davina Michel zometeen.

Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Duran Duran, Reflex en Davina Michel duurt te lang. Radio BNT. Niet alleen op de radio, maar ook via de site en Facebook en Instagram heb je ons al gevolgd. @radio_bnt. Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio. De leukste evenementen en ook de laatste winacties. Mis niks. @radio_bnt op Insta en Facebook. Met nu

0: Guido Sound hoorde je en Armin van Buuren met Kensington, toen de band nog bestond uit Eloy Youssef onder andere. Die heeft de band verlaten en Kensington heeft nu weer een nieuwe zanger. Maar ze zitten wel weer op dezelfde tour als vroeger. Heel veel galm en de nieuwe liedjes doen het ook weer goed. Hilde Kensington samen met Armin van Buuren en Heading Up High. Het is Radio BNT. Goedemiddag, dikke vette tip. Als je aan het afvallen bent, is het die tijd van het jaar? Ja? De artiest die je zo meteen gaat horen heeft door het geldgebrek vroeger in zijn jeugd was echt zo ontzettend arm dat hij wel aan een dieet moest. En hoe dat dieet eruit zag, misschien kun je er wat nog van opsteken, vertel ik je zo meteen naar de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en sniptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve test op cocaïne. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. En de lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Misschien in de auto onderweg naar je volgende afspraak. Alex Warren hoorde je op Radio BNT met ook Diana Ross en naam Coming Out. Goedemiddag, het is je woensdagmiddag. Duncan hier op BNT. Ja, toen hij net begon met zijn band The Commodores waren ze zo ontzettend arm dat ze tijdens hun allereerste tournees amper ook eten konden betalen. Dat betekent ook dat hij flink op dieet was. Want ja, dat ben je automatisch als je niet veel eten kan betalen. Nou, Lionel Richie heeft ooit 3 weken lang puur en alleen overleefd op zakken gezouten pinda's en kraanwater. Hij beweert dat op de dag van vandaag dat zijn stem daardoor zo uniek klinkt. Dus mocht je mooi willen zingen en ook nog eens willen afvallen, het antwoord is pinda's.

0: Clemente en Mr. President Coco Jumbo.
1: De vertaalvraag.
0: Zometeen ga ik een plaat na 2 uur draaien. Aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest met jouw hulp bij een vertaalde songtekst. Dit is hem. Laten we gaan dansen. Ga er helemaal in op. Laat je lekker gaan. Kom op. En laat je lekker gaan. Dat is eigenlijk de hele tekst van de track die je zometeen na 2 uur gaat horen. Heb je enig idee over welke track het gaat? Je mag het insturen via radiobnt.nl. Draai hem zometeen na 2 uur. Naar onder andere deze mooie van Passenger. Dit is BNT en Let Her Go.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
6: Daar zaten we in. Ik zocht de titel en artiest bij deze vertaling. Laten we gaan dansen. Ga er helemaal in op. Laat je lekker gaan. Kom op en laat je lekker gaan. Ik zocht hierbij titel en artiest.
1: Duncan Fresh.
6: Danny, dankjewel voor meedenken en je goede antwoord. Cool in the gang. Let's go dancing in.

Shakira, Burna Boy en Die Die op BNT. Cool in the Gang, Holly Oak en Let's Go Dancing. Mag je doen, je mag ook gewoon rustig op je bureaustoel blijven zitten. En zo komen vanzelf uit de speakers de beste hits en classics. Je vindt ze hier voor heel Limburg en Brabant, is dit Radio BNT. Mijn naam is Duncan, ik heb zo meteen voor je Akda de Munnik. Morgen wordt fantastisch en 7 Days is van Craig David. Nu, op de radio.

Wist je dat deze man ook gewoon kon zingen? Hij loopt er niet te koop mee, maar het was U2 die heeft gezegd... joh, Martin, jij kunt ook gewoon eigenlijk heel goed zingen. Wist je dat? Nou, dat wist hij helemaal niet. Martijn heeft laatst wel nog een nummer uitgebracht... waarin hij dus ook zelf zingt. Zelfs als Calvin Harris, die zingt ook heel veel platen van zichzelf zelf in. Wist je dat? Martin Garrix, de man die dus door U2 erachter is gekomen dat hij kan zingen... en nu een nieuwe plaat heeft met U2. Toch leuk. Martin Garrix samen met Carolina Liar hoorde je trouwens in Smile. Nou, mag je doen, hè. Lekker lachen op je woensdag. Want we gaan lachend richting het weekend. Je bent inmiddels alweer op de helft van de week. Het goede nieuws is ook dat Adele zometeen op de radio is. Haar monsterhit Rolling in the Deep. Na Duffy. Dit is Radio BNT. En Mercy.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het is nog niet bekend of er ook in Nederland banen verdwijnen. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaargewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling naar beneden stortte. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. En de Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is de radio genaamd Radio BNT en Anastasia Paint My Views op de radio. Iedereen kent hem momenteel uit Italië, in Rome zit hij. Het is de man met de vele tattoos en de zanger van Måneskin met zijn rauwe, krachtige stem, Damiano David. Helaas is dat niet altijd goed gegaan. Hij zat op de middelbare school in Rome en deed auditie voor een bandje met de bassist Victoria De Angelis, met wie hij later Måneskin zou oprichten. Maar let op, deze Victoria weigerde hem. Ze vond zijn stem veel te lief, te netjes, absoluut niet rock en roll genoeg. Pas toen ze later niemand anders konden vinden en hij terugkwam met een compleet getransformeerd schor geluid, toen mocht hij ineens wel bij de band. Het is maar goed dat dat gebeurd is, want anders hadden we Damiano David niet leren kennen. Hadden we deze ook niet gekend. Born with

0: BNT en Guy Sebastian, Before I Go. Zometeen op BNT, een nieuwe ronde in de Takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Jij hebt het zometeen weer voor het zeggen. Wat wil je horen op Radio BNT en waar heb je zin in? Daar mag je alvast over nadenken, want ik ga het zometeen voor je draaien. Jouw verzoeken op de radio. Je mag ze insturen, radiobnt.nl. Hoor je nog zometeen? Lady Gaga, ook Teddy Swims is nog onderweg. En dit is Bananarama, Robert De Niro.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes. Hamster.
6: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen. Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Je favoriete liedje op de radio, dat zou leuk zijn toch? Zometeen de takeover op de radio na Lady Gaga.

0: Als Limburger moet je houden van deze man. Hij was te vinden op Pinkpop. En wat heeft hij daar nou gedaan? Niet alleen opgetreden, maar het tweede belangrijkste was toch wel het uitdelen van vlaaien.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ja, je had gewoon een stuk vlaai uit de hand van Teddy Swims kunnen krijgen. Mr. Know-it-all hoorde je op Radio BNT. Met ook Lady Gaga en Bad Romance. Oké, let's go. Het is 3:10. De komende 20 minuten wordt de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien op de radio? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Zoals Stefan dat ook deed voor de Jacksons. En Can You Feel It in the Takeover?
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

0: BNT met The Most Beautiful Girl in the World. Nou, ik weet wel wie dat voor mij is. Dat is mijn meisje natuurlijk, maar voor Frank is dat iemand anders. Staat niet bij voor wie, maar hij vraagt wel om deze track. Prince, The Most Beautiful Girl in the World in The Takeover. Suzanne Freek werd aangevraagd door Sanne. En dan hadden we ook nog Stefan, die vroeg om Jackson's and Can You Feel It. Mijn collega zit al een uur te zuchten boven een verstopte afvoer in Bokstel. Ah, dan heb jij lekker tijd om te appen naar de radio, toch Bram? Lekker bezig voor jouw favoriet. Die mooie van Dermot Kennedy vraag je aan. Better Days.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Mooie platen zijn meer dan welkom in de Radio BNT Takeover. Bram vroeg om deze Dermot Kennedy en Better Days. Je hoeft niet alles te kunnen meezingen of meeblaren, maar mag natuurlijk wel. Dat dacht denk ik Jesse aan. Die gooit U2 in de Radio BNT Takeover voor de garage in Veghel. Voor zijn collega's Gas erop staat erbij. Nou, voor jou Jesse, U2

0: Of Harlem en Dermot Kennedy hoor je Better Days in de Radio BNT Takeover. Die zit erop, morgen rond 2:50 op je donderdagmiddag weer een nieuwe ronde van de Takeover. En ze begonnen in de 90s, maar helemaal niet als zanggroep. Het was eerst een burleske dansgroep. Zingen deze pas later en dat pakte goed uit, want ze scoorden dikke vette hits in de Zero's. Welke band dit is, hoor je zo meteen naar Van Madonna. En ook Chris Cross Amsterdam is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten vanuit Marokko. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. En beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Chris Cross Amsterdam met Willy William en Mai Oh Mai op de radio. Oh, Mai Oh Mai, ze begonnen ooit als dansgroep. Traden op in Los Angeles, in de kleine underground clubs. En daar werden ze toch wel gezien met onder andere gastoptredend van Gwen Stefani. En toen kwam er eens een platenbaas langs en die dacht, hé, maar daar ga ik een meiden zanggroep van maken. En blijkbaar konden ze dat ook nog en werden ze een grote hit. Nou, ik denk daar ook wel eens aan om gewoon te beginnen met dansen en dan misschien door te breken als zanger. Probleem is, ik kan niet dansen. Ja, hou dat al snel op natuurlijk. Kom niet verder dan de Macarena en de kabouterdans. Hey, zij braken wel door. Het ging om de Pussycat Dolls. Dit is I Don't Need a Man.

90's knallert, deze van CNC Music Factory. Gonna Make You Sweat op Radio BNT. Richting de middag zo, Roger staat voor je klaar. Zometeen onderweg naar huis op Radio BNT. It's going on.

0: Comfy.
1: De zomer is aan.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hallo,

0: voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch-West en Drunen een half uur oponthoud. Daar zaten een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Seroskerke 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 7 over 4, David Byrne en The Talking Heads, The Road to Nowhere. Daar rijden we op dit moment op, dus een liedje 1985. Hartelijk goedemiddag, midden in de week, woensdag augustus nummer 19, 2026. Welkom bij de Radio BNT Middagshow in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Een druilerige woensdag. Een dag die zijn naam eigenlijk, een druilerige woensdag, eer aan doet. Want het regent eigenlijk gewoon de hele dag. Max 22 graden in het zuiden van het land. En de middagshow die is er tot een uurtje of 6. Met het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. We kijken naar de feiten van de dag. En voor de rest een hoop lekkere muziek. En als je nou bij jezelf denkt, hey, wacht even, hallo, Radio BNT, ik wil dat volgen. Dat kan via de socials, Facebook, Instagram. Je kunt ons bereiken via radiobnt.nl. Als je gewoon iets wil aanvragen, liedje wil achterlaten. Of je hebt op- of aanmerking op de DJ's, het station, de show. Kan uiteraard allemaal, want het is een soort van interactieve radio natuurlijk. Democratie, hè, democratie. Je mag meedenken. En als je op dit moment in de auto zit, nou, dan let een beetje op de weg. Want af en toe zijn er een beetje van die harde buien. Ik heb ze net nog even ervaren. En ja, dan ineens is er weer niks. Dus het is eigenlijk ook wel weer heel vreemd. Maar van de andere kant is het ook wel weer gewoon keihard typisch Nederland. Want zo is het natuurlijk ook. Als je net de radio aanzet en je denkt bij jezelf, wat een leuk station. Ja, dit is Radio BNT. Wees ambassadeur en maak reclame voor ons.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Die.

Luister naar Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe.

Die Die, Shakira, Burn Up Boy. Shakira is in Colombia geweest. Heeft daar de ramp bekeken van wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. En heeft beloofd om heel veel geld beschikbaar te gaan stellen om daar te gaan helpen. En vooral te helpen om twee scholen te gaan opbouwen weer. Dus dat is mooi. Maar met haar salaris kan dat natuurlijk ook. Maar het is wel fijn dat er zo mensen zijn die er meteen aan denken om gewoon even in te gaan grijpen. Ja, Colombia is waar ze vandaan komt. Dus ik snap heel goed dat dat een beetje is. Dat ze graag daar gaat helpen. Nou, dat wordt alleen maar op prijs gesteld, Shakira, Shakira. Dus ik zou zeggen, die. Ga daar naartoe en ga dat regelen met die mensen. Want zo moet het natuurlijk wel zijn. Vida, het is woensdag, midden in de week. Het is een belangrijke verjaardag van twee grootheden. Van John Deacon, van Queen en van Ian Gillan. Ian Gillan, moet ik dan eigenlijk zeggen. Hoor jij Ian ook gillen? Sorry. De zanger van Deep Purple natuurlijk. Ja, die vieren vandaag een verjaardag. Onder andere, je hebt dat vanochtend bij Erik in de Ochtendshow kunnen horen. Hij neemt je altijd even mee langs de verjaardagskalender. En dan is dat toch leuk om te melden. En het is vandaag World Humanitarian Day. De humanitaire hulp. We moeten de hulpverleners die bij rampen en allerlei problemen waar hulpverleners bij aanwezig en noodzakelijk zijn, die moeten we in het zonnetje zetten vandaag. Vandaar World Humanitarian Day. En dat moeten we vandaag een beetje eren. 19 augustus is ook de dag waarop ik mijn paps al 13 jaar niet meer heb. En ik mis hem eigenlijk nog elke dag. En ja, ik stond er toch wel even bij stil. Een beetje de hele dag. Ik denk een beetje extra aan hem. Denk elke dag aan hem, maar ja, vandaag is toch wel gewoon een klein beetje extra. En ik heb je hulp voor een aantal zaken even nodig, vrienden. Kom daar zo dadelijk even op terug wat dat allemaal zou moeten zijn. Wees een beetje solidair met me vandaag. Ik heb even wat aan je te vragen. Nou, en dat gaan we zo dadelijk doen. Nadat we deze gedraaid hebben. En dat is dan weer een liedje wat je voor het Brabants

op Radio BNT. En zelfs Love Somebody. Tien voor half vijf op Radio BNT. Het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. Gaan we spelen met de Pointer Sisters vandaag. Wat wil je horen? Jump for my love of I'm so excited in de lange uitvoering? Als je Jump for my love wil horen, dan app je A naar radiobnt.nl. Wil je I'm so excited, dan app je B naar radiobnt.nl. Je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Stuur een appje, zie je dan staan. En als je dat doet, dan komt het bij ons terecht. Dus of Jump for my love of I'm so excited. Als je Jump for my love wil horen, dan app je A naar radiobnt.nl. Wil je I'm so excited, dan app je B naar radiobnt.nl. Hoor je de Pointer

0: draaien. Je kunt nog even een paar minuten, anderhalve minuut, berichtje sturen naar radio.bnt.nl. Stuur een appje, die optie krijg je, dus appje sturen kan. Wil je Jump for My Love, dan app je A naar radio.bnt.nl. Wil je I'm So Excited, dan app je B naar radio.bnt.nl. Dus doe je ding. A, Jump for My Love, appen naar radio.bnt.nl. Of een B, appen naar radio.bnt.nl als je I'm So Excited wil horen. In de lekkere lange uitvoering van de Pointer Sisters. We draaien nu Lady Hammer Tonight van Mojo en het Brabants volkslied Brabant van Guus Meeuwis. Is 1 minuut voor 4:30. Dus Radio BNT met de middagshow. Elke maandag tot en met vrijdagmiddag tussen 4 en 6. En dat is gewoon lekker elke dag genieten als je naar huis gaat. Of misschien aan je middagdienst begint. Dan kan dat ook wel eens fijn zijn. We gaan zo dadelijk naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Edwin Gerritsen om je bij te praten over de actuele verkeersinformatie. Onlangs was het 90 kilometer in het zuiden van het land. En dat hoor je allemaal zo dadelijk naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Afgelopen weekende bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. En bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch West en Drunen een half uur oponthoud. Daar zaten een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Seroskerke 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Pointer Sisters en I'm So Excited.

En dat waren de Pointer Sisters met I'm So Excited. Je hoorde de 12-inch versie. Er kwamen nogal wat beetjes binnen via radiobnt.nl. Dus dankjewel voor het sturen. En over de Pointer Sisters kan ik je melden dat ze volgend jaar naar Nederland komen. Samen met de Ladies of Soul gaan ze optreden hier in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor wat er nog over is van de Pointer Sisters. Want er zijn natuurlijk een aantal niet meer. Maar ze komen wel naar Nederland. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Er is een leuke lijst op Spotify. Een maximaal genieten playlist op Spotify. Met liedjes erop die lang zijn. Van zichzelf lang zijn. Een leuke 12 inch staan er ook op. Ik verwijs je heel graag naar die lijst. Via radiobnt.nl/maximaal genieten. En daar vind je ze. Morgen spelen we opnieuw het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. En komende vrijdag dan doen we er altijd twee. Hè? Om 5:30 en 6:30 een groot hit. In de 70s, 80s of 90s. In de lekkere lange uitvoering. Dus als je nu een idee hebt en je denkt van nou, dat wil ik eigenlijk even garnen met je delen. Dan kan dat uiteraard. Even een berichtje sturen naar radiobnt.nl en dan komt het allemaal vanzelf goed. Vriend, ik wil je om een gunst vragen. Er zijn een hele hoop social dieren onder ons die heel veel op de socials zitten. Zou je iets voor me willen doen? En dan via Instagram het volgende account opzoeken. Moon Schepers. En dan schrijf je dan M-O-O Nico. Dus Marie Otto Otto Nico. En dan Schepers met 1 E, sorry, S-C-H-E-P-E-R-S. Dus zoek even Moon Schepers op Instagram. Er staat een berichtje bovenaan. Ik zou het heel fijn vinden als je dat wil liken. Meer hoef je niet te doen. We hebben even een aantal likes nodig. Nou, misschien, ik denk, kan ik mijn lieve luister... vrienden en vriendinnen van Radio BNT wel aansporen... om even een likeje te doen. Dus op Instagram even gaan naar Moon Schepers. En dan even dat alsjeblieft liken. Dan ben ik dik tevreden. Dank u wel. Dit was een dienstmededeling.

Elton John op Radio BNT en I'm Still Standing. In de zomer van 1983 was dit een oh zo dikke, vette hit. En dat kunnen we ons misschien nog herinneren. Ik weet nog, in die tijd lag ik in een ziekenhuis. Ik had een hongervliestransplantatie. En toen werden deze liedjes allemaal gedraaid op de radio. You Can Have It van Robert Palmer. Het kan vriezen, het kan dooien van Robert Paul. Ja, dat soort platen die kwamen allemaal voorbij. En deze van Elton John ook. Dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren. It's so funny while we don't talk anymore. Cliff Richard scoorde er een hit mee in 1979. Harry Roger Webb is zijn echte naam. En die man die heeft nogal een oeuvre op zijn geweten staan. En als eerste in de rij van drie hoorde je Risk It All van Bruno Mars. Wat een artiest is dat, zeg. Ik ga er ook verder niks meer over zeggen. Behalve dan dat hij met Carol G nu een fantastisch nummer uit heeft. Dat ga je veel horen bij BNT. Let op mijn woorden. Stil heet die plaat. 11:55. En er komt toch wel aardig wat binnen via het Moon Schepers account op Instagram. Ik zou je alleen willen vragen om daar gewoon even naartoe te gaan. Instagram en dan Moon Schepers. En dan even het berichtje wat daar bovenaan staat liken. Even wat likes nodig. En misschien zijn er wel lieve luisteraars, vrienden, vriendinnen van dit radiostation. Die denken, nou, ik like dat wel even hoor. Dan heb ik meteen ook even gezien wat over gaat. Dat is altijd leuk. Moon Schepers op Instagram. Dus alsjeblieft even een likeje doen. Dan komt dat vanzelf goed. Dit is de middagshow op BNT, 19 augustus. Ik zei het al, twee grootheden zijn jarig. John Deacon van Queen en Ian Gillan. Ik heb Ian horen gillen. De zanger van Deep Purple. Nou ja, fans van Deep Purple krijgen nu allemaal op de nek natuurlijk. Want Ian gilt niet, maar hij zingt gewoon. Het is gewoon een topzanger. Maar er is niks mis mee. En het is vandaag World Humanitarian Day. En misschien kun je daar iets bij voorstellen, muzikaal gezien. Denk je van, nou, ik heb wel een leuk idee. Ik kan wel een plaat bedenken die daarbij zou kunnen horen. We moeten de hulpverleners een beetje in het zonnetje zetten. Vandaar World Humanitarian Day. En misschien heb je wel een plaat die daarbij hoort. Nou, laat me dat even weten. RadioBNT.nl, dat is het adres wat je mag gebruiken. En dan zie je de optie stuur een appje. Doe dat dan ook alsjeblieft even. RadioBNT.nl. Welke plaat vind jij horen bij World Humanitarian Day? Je kunt daar vast en zeker wel iets voor verzinnen. Wees creatief. Ik twijfel niet aan jullie muzikale brein, lieve luisteraars van deze fijne radiozender. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via RadioBNT.nl. En op het moment dat ze ons de muziek gaan afnemen, vrienden, dan hebben we pas echt een probleem. Kijk, daar is Tavares.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar... met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2. Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopend de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Knopend Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Daar is een rijstrook dicht voor een spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

enthousiasme de stem van Charlene Spittery. Texas in her smile. En meteen even een glimlach aan het begin van deel 2 van de show. 6 over 5, het is 19 augustus. Het is 2026, het is de BNT Middagshow. Het programma dat bestaat uit 2 episoden. Het immens fijne radiofeuilleton, dat je elke maandag tot en met vrijdagmiddag hoort. Tussen 4 en 6, vrienden, goedemiddag. En je hebt dat gehoord, het is extra druk op Slanswegen. Een uurtje geleden stond er nog 90 kilometer in het zuiden van het land. Ruim 200. Nu hoorden we zojuist van Edwin Gerritsen bij de ANWB in De Haag. En straks gaat hij uiteraard daar weer een update van geven. Ja, het is deel 2. En lekker jij in de auto of misschien thuis. Dus vakantie aan het vieren en dan krijg je regen. En dan denk je bij zelf, wat moet ik nou in godesnaam gaan doen? Ga als je huis onderkelderd hebt, bijvoorbeeld in de kelder iets leuks doen. Ga een mancave realiseren of zo. Doe iets zinnigs. Maar probeer toch ook, ondanks dat het weer dan nu een beetje minder is, er een mooie dag van te maken. Je moet gewoon elke dag genieten, vrienden. Pluk de dag, tik een eindje. Het is de middagshow en het is ook World Humanitarian Day. Dat is de dag waarop we de hulpverleners een beetje in het zonnetje moeten zetten. Die helpen overal bij rampen, maar ook bij ongelukken, et cetera, et cetera. Ken je een plaat die daarbij hoort, die je graag op de radio zou willen horen? Laat me dat even weten via radiobnt.nl. World Humanitarian Day is het vandaag. En dat is de dag waar we het allemaal voor doen. Althans, muzikaal gezien proberen we daar even iets leuks van te maken. Een leuke lijst met liedjes nog tussen nu en 6 uur in ieder geval in de middagshow. Denk je bij jezelf, nou, ik weet nog wel een plaat die ik graag nu zou willen horen. Dan mag je ook wat mij betreft gewoon doorkomen, hoor. Radio.

zeg. We kennen haar nog niet eens zo lang. En ze is al zo groot. Ze staat gewoon keihard nummer 1 in de States. En misschien gaat dat in Nederland ook wel gebeuren. Weet jij veel? Chosen Texas. Nou, Texas. Ella Langley. Just

Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

likes nodig. Ja, tegenwoordig heb je likes nodig. Hè? We leven in een hele sociale wereld. Ik kan er niks aan doen. Maar het zou leuk zijn als je dat zou willen doen. Moonschepers, dus eventjes zoeken op Instagram. En dan even een berichtje liken. Dat is eigenlijk alles wat ik van je vraag. All the way black and the man, hoorde je op BNT. En daarvoor draaiden we Ella Langley. Shoes in Texas, wat een plaat. Haar album moet je ook eens luisteren, is absoluut de moeite waard. Als je een beetje van country houdt en tegenwoordig is het allemaal... Country is niet meer zo stoffig en grijs als het vroeger leek. Hè. Dat was met jazz en klassiek ook. Als je die muzieksoort hoort, dan dacht je bij jezelf... Oh my gosh, oh my gosh. Nou ja, dit is eigenlijk wel gewoon vrolijk. Vrolijke country en leuk. Ella Langley. Shoes in Texas. En er staan veel meer mooie liedjes op die plaat. En ik kan me nog herinneren, ik heb dat eerder al eens tegen je gezegd... toen ik Erik onlangs verving in de ochtend. De ochtendshow mogen presenteren. Toen werd Ella Langley heel veel aangevraagd. En zie nou, prijkt ze gewoon keihard in de hitparade. Dus hoe mooi is dat. Dubbele tijdmelding op de radio, vrienden. 17 over 17. En ik gooi mijn pianodeksel even open. Kijk even naar de zwarte en witte toetsen. En ga ook eens even met de pedalen in gevecht. En dan maken we er wat moois van qua piano. Er is nog iets aan de hand, namelijk World Humanitarian Day vandaag. De hulpverleners moeten we een beetje in het zonnetje zetten. Ken je een liedje wat daarmee te maken heeft en wat je graag op de radio zou willen horen? Laat me dat even weten via radio.bnt.nl. Dan is hij straks op de radio gedurende deze middagshow. Het is de middagshow van Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radio.bnt.nl. Dit kwam uit in 86. En dat was eigenlijk na What Have You Done For Me Lately en Nasty. Grote hit voor Janet Jackson, When I Think Of You.

En ineens is het Bastille op de radio. Bastille hoor je, of Bastille, hoe je wil. Things we lost in the fire, vrienden. Eet smakelijk als je aan tafel zit. Dit is Radio BNT. En ik weet even niet wat wij gaan eten. Ja, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet het wel wat wij gaan eten. Ik vertel daar nog niet al te veel over. Zal je ook verder een bal jeuken, een worst lusten. Of je een worst lust, dat maakt ook verder helemaal niet uit. Maar ik weet wel wat we gaan doen. Komt helemaal goed. We moeten hem even laten inspireren door onze luistervrienden. Maar dat is niet nodig. Dat is niet nou. Nee, komt helemaal goed. Het is Radio BNT met de middagshow midden in de week 19, 28, 26 en...

0: ik kijk eens eventjes naar buiten. Het regent harder dan ik hebben kan. Bluff voor je op Radio BNT. En ja, het is wel een knijter, maar wel heel toepasselijk. Ik denk, dan moet ik deze toch even doen. Eens even kijken, ik had een vraag gesteld aan je om wat liedjes aan te vragen die te maken hebben met humanitaire hulp. Het is namelijk World Humanitarian Day. Even een round-up doen. Human van de Human League komt binnen. Human van de Killers. Human Beings van Seal zie ik binnenkomen. Even kijken. De Jonas Brothers met Human komen ook binnen. Help van Tom Jones. En Help van de Beatles. Oké. Ja, snap ik. Nou, ken je nog een andere leuke plaat waarvan je denkt, hey, die zou ik graag willen horen op de radio. Iets wat te maken heeft met humanitaire hulp. We moeten namelijk de hulpverleners een beetje in het zonnetje zetten vandaag. Tijdens World Humanitarian Day. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Dan is die plaat zo dadelijk op de radio. Ik ga je zo dadelijk mee terugnemen naar een Nederlands product met Amerikaanse allure. Want daar heeft de plaat genoteerd gestaan in de hitparade. En het was de nummer 1 hit in 1981. En de groeten van Jaap Eggemond. Helaas is hij niet meer onder ons. Hoor je zo dadelijk naar de ANWB verkeersinformatie. De actuele verkeersupdate over het zuiden van het land krijg je van Edwin Gerrits. Hij zit bij de ANWB. En dat hoor je allemaal weer zo dadelijk naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt de vertrekkende topman van Shell Nederland. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. En de Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2... Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel een kwartier op onthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knopend de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knopend Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier op onthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Daar is een rijstrook dicht voor spoedtransport. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Drukker bij hem op de radio, push the button. Je zou even op het knopje duwen. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik je bij deze even wil meegeven. En een grote hit is dat geweest. En ze waren op het Lowlands Festival vorig jaar overigens nog te zien. Stars on 45, daarvoor met Stars on 45. 1981, de Beatle medley zat daar uiteraard in. En daarna kwam ABBA, de Stones, de Star Sisters, Stevie Wonder. Allemaal Nederlandse producties onder leiding van Jaap Egmond. Helaas is hij niet meer onder ons. Ik heb wel nog nieuws over de Beatles. Historisch feitje voor vandaag. Want op 19 augustus 1967 stond All You Need Is Love van de Beatles nummer 1 in de Verenigde Staten.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schreef. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: 13 over half 6, smakelijk eten. De podcast die check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er een 110 online als je op vakantie bent of gaat, dan is het misschien leuk om in het vliegtuig of op het bedje, op je strandbedje of op je hotelkamer. Of gewoon in de tent als je gaat kamperen. Lekker even te luisteren naar een goed gesprek. Check dan even de podcast. Volg hem via de socials. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En volg hem, dat niet alleen, maar deel hem ook met je socials. Vinden we leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van.

Alex Warren, Before You Leave Me, op Radio BNT met de voor New Religion. Die was van Baby Rexha Fatalist. Het is 11 minuten voor 6, de BNT middagshow. En ik heb je een vraag gesteld om een liedje aan te vragen dat te maken heeft met World Humanitarian Day. En er zijn best wel wat leuke liedjes om binnengekomen, kan ik je melden. En ik heb een round-up gedaan. En dus ik... I Can Help kwam nog binnen van Billy Swan. Oh ja, die is ook wel leuk om te draaien. Deze kwam binnen van Paul. Die dan weer te maken heeft met hulp verlenen. En hij zegt, ja, het moet een klein beetje in je natuur zitten. Ja, dat is inderdaad wel waar. Als het daar niet in zit, wordt het helemaal niks. En hij koos voor Michael Jackson, Human Nature.

buur van je moeten zijn. En zo niet, probeer het dan te kweken. Want het is altijd fijn als je mensen kunt helpen. Op welke manier dan ook. Vandaar is het World Humanitarian Day vandaag. En vroeg ik je om een liedje aan te vragen wat daarmee te maken heeft. Nou, en deze is het uiteindelijk geworden. Human Nature van Michael Jackson. 5:05. Ik ga je een fijne woensdagavond wensen. Veel plezier met de muziek van Radio BNT. Morgenochtend word je gewekt door Erik Kreutzer in de ochtendshow. En ik ben er morgenmiddag weer. Voor de middagshow. Ja, Erik trouwens, ik kom bij je eten.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal €25 voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro... voor vervangend vervoer tijdens stakingen. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt vertrekkende topman van Shell Nederland. En een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TMT.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. Een Oekraïense man is opnieuw aangehouden in Kroatië op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt de vertrekkende topman van Shell Nederland. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio.

0: Het is zomer op Radio BNT.
1: Jouw zomer, jouw BNT.
0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkini's Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Hallo.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken... de dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024... en de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
3: De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. Dit was het nieuws op Radio BNT.